0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl. Kink.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Rijkswaterstaat gaat binnen 14 dagen beginnen met controleren of er vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Nu kan het nog niet omdat er eerst speciale camera's moeten komen die kentekens kunnen herkennen. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens over de verzwakte brug, maar omdat controle ontbreekt, rijden ze er toch. In Italië zijn protesten tegen het hardhandige optreden van de politie waarbij een Marokkaanse man overleed in de stad Bologna. De man had een psychose en was agressief. Hij werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. Hoewel de man om hulp smeekte, gingen agenten niet van hem af. Even later overleed hij. Ruim de helft van de bedrijven in ons land heeft last van de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de groothandel- en transportbedrijven zijn de dupe, zegt de Kamer van Koophandel na onderzoek. Zij worden meer dan andere bedrijven geraakt door bijvoorbeeld de hoge brandstofprijzen. En het wangedrag van Argentijnse voetballers na de verloren WK-finale tegen Spanje krijgt misschien een staartje. De FIFA begint een onderzoek. Na het fluitsignaal ging vooral de Argentijnse middenvelder Paredes door het lint. Zo werkte hij een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. Het weer van Weer Online. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.
4: Kink.

And I touched your face, narcotic mind from late.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Kiki.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: 4 uur. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Ter Apel is iemand gewond geraakt bij een steekpartij. RTV Noord meldt dat er werd gestoken bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar is iemand voor opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Bij het aanmeldcentrum zijn er vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. Er komt definitief geen Formule 1 Grand Prix op het TT-circuit in Assen, schrijft de Telegraaf. De circuitdirecteur had het wel graag gewild, maar kreeg van de Formule 1 te horen dat de kalender de komende jaren vol zit. Volgende maand is dus voorlopig de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. In Hilversum is brand geweest in een Turkse supermarkt. Vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak en was er veel rook. Huizen en winkels eromheen werden voor de zekerheid ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. En studenten in Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die rijdt en werkt op zonne-energie. Volgens de studenten is dat uniek. De zonneambulance is speciaal voor mensen wereldwijd in afgelegen gebieden. Die kunnen moeilijk medische hulp krijgen doordat de wegen slecht zijn en er weinig brandstof is. Het weer van Weer Online. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.
4: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Kink. Dit is het station van Radiohead. Green Day. Te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na maanden trainen zijn de eerste lopers begonnen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Om 4 uur vertrokken de eerste wandelaars voor de 50 kilometer door de Betuwe. Daarna zijn de mensen die de 40 kilometer doen aan de beurt en de 30 kilometer lopers. De oudste wandelaar is maar liefst 92, de jongste 11. De Amerikaanse president Trump komt met hoge importheffingen op bepaalde producten uit Canada, 50%. De extra belasting geldt bijvoorbeeld voor Canadese wijn, cement en ijshockeysticks. Het is een reactie op een maatregel van de Canadezen die minder spullen uit Amerika importeren. Studenten in Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die rijdt en werkt op zonne-energie. Volgens de student is dat uniek in de wereld. De zonneambulance is speciaal voor mensen in afgelegen gebieden. Die kunnen moeilijk medische hulp krijgen doordat de wegen slecht zijn en er weinig brandstof is. De ambulance wordt volgende maand getest in Kenia. En de voetballers van wereldkampioen Spanje zijn gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen juichten de spelers toe die in een open bus werden rondgereden in de hoofdstad Madrid. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum. Spanje pakte de wereldtitel door de WK-finale met 1-0 te winnen van Argentinië. Het weer van Weer Online. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.
4: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: King.

0: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft de verdachte opgepakt. Bij het aanmeldcentrum zijn de laatste tijd vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. In Nijmegen is de Vierdaagse begonnen. Vannacht om 4 uur vertrokken de lopers van de 50 kilometer. Een uur later mochten ook de deelnemers aan de 40 kilometer beginnen. Over een uur zijn de mensen aan de beurt die de 30 kilometer doen. De eerste etappe gaat door de Betuwe, langs plaatsen als Bemmel en Elst. Veel rook gisteravond in het centrum van Hilversum. Daar was brand uitgebroken in een Turkse supermarkt. Het vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak. Huizen en winkels eromheen werden ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. Een dag na de gewonnen WK-finale zijn de voetballers van Spanje gisteravond groots gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen probeerden in Madrid een glimp op te vangen van hun helden. De selectie werd eerst rondgereden in een open bus. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum van Madrid. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag aardig wat zon, in het westen eerst nog vaak bewolkt. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje
1: maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
6: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Afnie van der Meijs. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is gisteravond een steekpartij geweest. Er is iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. En ook is er een verdachte aangehouden. Bij het aanmeldcentrum slaat vaker de vlam in de pan. Vaak binnen de groep asielzoekers uit veilige landen. In Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen gisteravond gevierd dat Spanje sinds zondag wereldkampioen voetbal is. Eerst werden de spelers rondgereden in een open bus en daarna werden de spelers in het zonnetje gezet op het podium, waar ze werden toegejuicht door de feestvierders. Alle wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de 108e editie van het wandelevenement. De eerste die de 50 kilometer doen vertrokken vanmorgen om 4 uur. Er lopen zo'n 45.000 mensen mee aan de 30, 40 of 50 kilometer. De oudste wandelaar die zich dit jaar heeft ingeschreven is 92, de jongste 11. En na het afscheid van Zandvoort komt er ook geen Grand Prix op het TT-circuit in Assen. Volgens de Telegraaf heeft het circuit te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 al vol zit. Daarom pompt Assen ook voorlopig geen geld in aanpassingen die het circuit geschikt moeten maken voor een Formule 1-race. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag is het weer aardig zonnig. In het westen eerst nog wat bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Door de vakanties in Nederland is op dit moment geen sprake van een ochtendspits. Er staan wel enkele files, om te beginnen de A15 in Rotterdam richting Europoort. Bij Rozenburg staat een vrachtwagen met pech en de vertraging is 5 minuten. Meer oponthoud heb je nog op de A22 van Beverwijk naar Velzen. Voor Beverwijk 3 kilometer en de vertraging is 20 minuten. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A9.

0: van Kink.
1: Nou, poep, goedemorgen. 11 minuten over 7, Michiel hier.
2: Welke Michiel?
3: Veenstra.
4: En wie ben jij nou weer?
1: Pieter is erbij.
5: Goedemorgen Michiel, morgen medekinkers. Aan alle die vakantie hebben, proficiat. Aan alle die geen vakantie hebben, ook proficiat. Fijne dinsdag, hoi.
1: Dinsdag 21 juli, de vierdaagse is begonnen. Ik krijg een bericht van Walter. Goedemorgen stuurt hij. Met kink op de oren de Nijmeegse vierdaagse lopen in een No Guts No Glory shirt. Lekker. Ik zag nog een... Harry. Die is... daar ligt u om 6:08 al. Dat hij lekker op gang kwam naar de eerste 10 kilometer. Cheerio. Lekker jongens. Lekker. Het is de zomer van kink. Niet aangepaste programmering, maar zoals je gewend bent... de beste alternative rock. En de eerste bandshirt verzoeken komen ook al binnen. Ik ga vanochtend ook weer misschien jou wel blij maken met een nagelnieuw kinkshirt. Het enige wat je hoeft te doen is een bandshirt aantrekken... en een foto van jezelf te maken in je bandshirt. Als ik jou er dan uitpik, dan draai ik een nummer van de act op jouw shirt. Ik heb thuis een Milli Vanilli shirt, maar dat zou dan denk ik net niet, hè? En dan krijg je dus niet alleen een nummer van de band die je draagt. U draagt, wij draaien. Maar ook een nagelnieuw Kink-shirt cadeau.
0: De zomer van Kink.
1: De dag begint vandaag met bewolking. Het blijft wel droog vandaag. Met vooral in het oosten net wat meer zon. In de loop van de dag is het overal zonnig. Hier en daar wat stapelwolkjes nog. Het mag geen naam hebben. Droog en zonnig. 20 graden in het noorden tot 24 in het oosten en zuidoosten. En, als ik zeg de beste alternative rock, nog één maand. Dan is het 21 augustus en dan komt de Goldelbum uit. Het nieuwe album van Weezer. Dit is ervan We Must.

0: 3 minuten voor 7:30. Ik krijg net dit berichtje van Max binnen.
1: Hey Michiel, goedemorgen. Hey, hoe zal het met Disco, Henkie en Electro Gerry gaan van de Biergieters FM? Nou, ik ging gisteren helemaal stuk.
0: Ja, ik ook. Ik weet niet of je het gezien hebt. Ik heb het doorgedeeld op mijn Instagram. Michiel Veensta op Instagram. Er was een reportage van RTV Oost over twee gasten uit Nieuw-Leuzen. Disco Henkie en Electro Gerry met hun eigen piratenzender Biergieters FM. Het is een filmpje, maar de audio is eigenlijk al genoeg. Dus je hoort het en je hebt gelijk een beeld, denk ik.
2: Op de 96.5 voor reacties 0630 8028.
3: Vandaag zijn we te gast bij een piratenzender. Namelijk...
4: bij de Biergieters in Nieuw-Leuzen.
3: Ja. Dit zijn de broers Gerrian en Henk. Beter bekend als...
5: ja, Disco Henkie, hè?
4: Electro Gerry, overal waar ik kom. Electro Gerry en Disco Henkie, het is altijd zo.
5: Hier komen weer een paar plaatjes aan van Disco Henkie hier achter de knopjes, hè. En die Electro Gerry er is in achterweg gehaald, hè. Komen ze weer, gaan ze weer.
0: Gaat maar door dit.
3: Hoe is deze passie ontstaan?
4: Nou, we gingen met mijn oom gingen we naar een geheime zender hier in Nieuw-Leuzen dan. En... ja, wij wouden ook een zender, dus toen kwamen we weer thuis. En toen ben ik ver. Mogen we ook een zender? Nou, dat mocht dan niet, maar uiteindelijk mochten we een klein zendertje komen. En met een zeun water is het allemaal begonnen. Het is pas illegaal als je gepakt bent, hè?
5: Ja.
4: Ja.
5: Is dat wel eens gebeurd, hè? Gelukkig niet.
0: Nou ja, nee. Dit gaat zo door. En het is, ik kom zelf uit Twente. Deze hele cultuur van piratenzenders is prachtig, prachtig, prachtig. Gewoon twee gasten die gewoon leven voor de radio en daarvoor het mooie levenslied, de geheime zendermuziek. En 96.5. Hebben ze jongens een beetje verzoekjes komen. Ik vind het ook heel leuk om af en toe ook een klein beetje te doen. Zal ik anders gewoon doen? Het is de zomer van Kink, dus alles is anders. Ik zou het zo kunnen doen.

Lekker blaadjes. Zometeen. Ik moet wel een. Maar als zij. Wacht even. Als zij Disco Henky en Electro Gerry heten, hoe moet ik dan heten? Nou, suggesties zijn meer dan welkom. Omdat de zomer van Kiki is, zo is het weer.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Half acht. Kink. AMD Headlines.
11: Goedemorgen, ik ben Afnie van der Meijs. Steeds meer mensen kopen medicatie online zonder begeleiding van een arts. En daarom gaat het Trimbos Instituut onderzoeken hoe groot die groep is en waarom mensen daarvoor kiezen. De politie onderzoekt een incident gisteravond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er werd gestoken en iemand is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is één verdachte aangehouden. En Iran en Amerika hebben elkaar vannacht weer over en weer aangevallen. Zo viel de VS onder meer Iraanse lanceerplatforms aan en Iran had Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait als doelwit. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag aardig zonnig, in het westen eerst nog wat bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden.
12: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Door de vakanties in alle regio's is er op dit moment geen sprake van een ochtendspits. Er staan wel twee korte files wel te verstaan. De A20 om te beginnen, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A50 Zwolle richting Arnhem voor Apeldoorn 10 minuten oponthoud met 4 kilometer file.
13: King.

8 geweest op de vroege dinsdagochtend. 20 tot 24 graden vandaag, droog, zonnig, wat stapelwolkjes, maar verder wel oké. En we gaan even over Piratenradio, naar aanleiding van een mooie reportage. Gisteren gedeeld op mijn Instagram, Michiel Veensta, over twee gasten in Nieuw-Leuzen die een heerlijke piratenzender hebben. Ze doen volgende week een marathon-uitzending waarbij iedereen welkom is. Ik overweeg langs te gaan. Dat lijkt me echt heel leuk. Maar goed, zij hebben dus bijnamen, die twee. Disco Henkie en Electro Gerry. En ik kan ook een beetje pluimpraten. Dan kan ik ook wel een beetje de piratenzender kan ik ook wel doen. Vroeg maar, wat zou mijn naam dan moeten zijn? Magic Michiel klinkt wel lekker, zegt Max, maar ook Simone. Magic, oké. Okay. Hm. Vanwege je Disney-liefde stelt Wouter voor Prins Michiel. Kinky Michiel komt van Corée. Funky Veenstra. Middengolf Michiel. Veenstoker Veenstra, dankjewel Nick. Mixed Master Michiel, komt Gerard mee. Metal Michiel. Ja, als we in muziekstijlen blijven is metal wel... Nick stuurt Verticale Veenstra. Ik weet niet... Geen idee. Ik zou ophouden met de piratenmuziek, oké? Okay? Dat is wel klaar nu. Zal ik niet meer doen. Nee, sterker nog, piratenmuziek, daarvoor moet je echt niet bekend zijn. Dit is namelijk Alternative Rock Radio. Dus zometeen Smash Mouth. Die hele lange, lekkere Time to Give van White Lies. En nu Moke.

0: Jasper, ik vind het al lastig soms om kleding te kopen online. Omdat je dan toch denkt, ja, dan past het niet, moet terugsturen, gedoe. Maar sommige dingen zou ik gewoon echt niet online willen kopen. Waaronder datgene wat zo meteen in het ANP-nieuws wordt geroepen, als dat steeds meer mensen toch wel doen. Ik zou daar toch van weg blijven. Nou, het nieuws heeft er zo meteen veel meer over. En daarna veel meer muziek. Carolina Liar, The Haunted Youth en Bush komen eraan.
1: Kink. Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
13: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Afnie van der Meijs. Steeds meer mensen kopen online medicijnen zonder dat daar een arts bij betrokken is, meldt de NOS. Daarom gaat het Trimbos Instituut onderzoeken hoe groot die groep is en waarom mensen daarvoor kiezen. Ook wordt gekeken hoe gebruikers weer terug kunnen naar de gewone zorg. De politie onderzoekt een incident gisteravond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er werd gestoken en iemand is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is één verdachte aangehouden en het is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor het geweld is. De laatste tijd zijn er vaker ongeregeldheden op het terrein van het AZC. Opnieuw een nacht vol geweld in het Midden-Oosten. Amerika viel onder meer Iraanse lanceerplatforms van raketten en drones aan, meldt het leger op X. Iran op zijn beurt bestookt Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait. Daarbij zouden onder meer radarsystemen zijn geraakt. En de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. Om 4 uur was de start voor de wandelaars die 50 kilometer per dag doen. En ook de 40 en 30 kilometer lopers zijn intussen op weg voor de eerste dag. De dag van Elst. De ruim 45.000 deelnemers variëren in leeftijd van 11 tot 92 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon en vooral aan de kust komen er wolken voor. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zon. Het wordt 20 tot 24 graden.
15: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is van een ochtendspits op dit moment geen sprake. Er staan er slechts een paar korte files. Om te beginnen de A20 Goud richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dezelfde A20, maar dan voor Delfshaven ook nog eens 4 kilometer file met nog eens 5 minuten vertraging.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Zomer van Kink, Michiel Veenstra.
0: De Haunted Youth voor je zometeen. Forget me, maar eerst het prachtige Glycerine. Dit is Bush.

0: De Haunted Youth bij King.
1: De zomer van King.
0: Mocht je nou gisteren het even hebben gemist, we hebben een wat afwijkende programmering tijdens de 4 weken dat heel Nederland echt plat ligt. De scholen zijn 4 weken lang in alle regio's gezamenlijk dicht. En tijdens die 4 weken is het de zomer van King. Met net wat andere programmatijden, net wat andere mensen op andere plekken. Maar altijd die goede muziek. En ook... Ah, dat is wel even leuk. Die pak ik eventjes bij. Want dit blijft een leuk onderdeel, vind ik.
1: King Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Je kent waarschijnlijk wel het oude uitdrukking. U vraagt, wij draaien. Nu is het u draagt, wij draaien. Jij draagt een bandshirt. Ik zie bijvoorbeeld al Biffy Clyro binnenkomen. En Nothing But Thieves. En Guns N' Roses. Turnstile. Smashing Pumpkins. Foo Fighters. Fokko. Led Zeppelin. Volbeat, maar wel een kersttrui. Pieter zegt, ik heb maar 1 bandshirt, maar niet echt geschikt voor de zomer. Het is een volbeat kersttrui. En dat vandaag aantrekken, dat vind ik echt wel strijder. Nou, hoe dan ook, stuur een foto van jezelf in je favoriete bandshirt. Ivo heeft trouwens vandaag het Heavy Birthday to Me King shirt aan, want die is vandaag 44. Van harte. En ik ga nou ergens tussen nu en 9 uur misschien wel jouw foto eruit pikken. En dan draai ik iets van de act op jouw band. En als dank krijg je van mij een nagelnieuw King shirt. En niet alleen nu, maar ook zometeen bij Erik. Die hoor je vanmiddag tussen 11 en 3. En tussen 3 en 7 is Mikke, hij doet ook. En by the way. Dat vindt hij vast heel vervelend als ik dat nu zeg. Maar Mick is jarig. Ja, dus vanmiddag allemaal feesthoedjes, emoties sturen. Of nu was op zijn Instagram, vindt hij leuk.

bewolkt, maar wel droog. Meer zon in het oosten dan de andere plekken in Nederland. In de loop van de middag is er meer plek met meer zon. Dat is fijn. 20 graden tot 24 graden. Eigenlijk prima zomerdag. Zometeen de

0: Deze band heet The Chorale. En als die een gitaarriffje spelen, dan heb je The Chorale Riff. Dreaming of You bij Kink. Het is bijna 8:30. Zometeen Imagine Dragons, Muse. En van de week speelden ze nog in Enschede, zag ik. Heel af en toe kijk ik nog op Facebook. Ik weet niet waarom. Dan denk ik, dan val ik in een blauw gat. En ik zag dat Facebook was toch heel lang ook de plek waar je oud klasgenoten en zo zocht. Nou, een meisje waarmee ik in de brugklas zat, die toen altijd al de alternatieve van de klas was, die was daar. Moest ik aan denken. Vond ik leuk. Hoe dan ook. De Pixies hoor je zo meteen op de radio. En tijdens de zomer van Kink hebben we ook mooie prijzen. Zoals deze week. Zodra de prijzigheid voorbij komt, kans op tickets voor Kink Presents The Strokes. Kink.
1: Ooit begonnen zij in de kleinste kelders van de Big Apple. Met plakkerige vloeren en de penetrante geur van het goedkoopste tabak. En nu, 25 jaar later, spelen ze de Ziggo Dome plat. Presents The Strokes. De New Yorkers komen op 11 oktober naar Amsterdam en bij Kink win je kaarten. Het is niet zo hard to explain. Want hoor je de prijzigheid, stuur dan een bericht met de Kink-app en win tickets voor The Strokes. Nee, het is geen bad decision om deze week te luisteren naar Kink. Meer info? Ga naar kink.nl of de Kink-app. Kink.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Waterontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 8:30. Kink. ANP Headlines.
10: Goedemorgen, ik ben Afnie van der Meijs. Zorgprofessionals maken zich zorgen over mensen die online medicijnen kopen zonder eerst een arts te raadplegen, meldt de NOS. Ze vragen zich vooral af waarom. Daarom gaat het Trimbos Instituut daar onderzoek naar doen. Op verschillende plaatsen in Italië is gisteravond geprotesteerd tegen hardhandig politieoptreden. In Bologna kwam een Marokkaanse man om toen agenten hem minutenlang tegen de grond gedrukt hielden. Bij de protesten raakten 11 mensen gewond. En een bijzonder fenomeen in de buurt van Oldenzaal. Daar is vannacht vorst aan de grond gemeten. Het was een 10e graad onder nul. Dat is hartje zomer nog niet eerder voorgekomen, zegt Weer Online. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. En vanmiddag komen daar wat wolken bij. Het wordt 20 tot 24 graden.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is van een ochtendspits op dit moment nog altijd geen sprake door de vakanties in alle regio's op dit moment. Wel een paar korte files, zoals op de A16 bij daar richting Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein doe je er 5 minuten langer over. En ook 5 minuten vertraging heb je op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven.
12: Kink.

0: Hey, we zijn met elkaar toch een lekker gekleed stelletje.
1: Kink Band Shirt Verzoek. Jij draagt, wij draaien.
0: Ik krijg de hele ochtend al heel veel uiteenlopende foto's binnen van mensen in een bandshirt. Want gedurende de zomer van Kink doen we meerdere keren per dag een bandshirt verzoek. Stuur een foto van jezelf in je bandshirt dat je nu aan hebt. Dat zie ik dan gelijk als een verkapt verzoek. Dus ik draai iets van de band die je draagt. En als dan krijg je een nagelnieuw Kink-shirt.
2: Hallo?
0: Hallo?
2: Hey, Michiel?
3: Welkom, Michiel.
2: Veenstra.
0: Nee, dat ben ik.
2: Oh, ben ik er?
0: Ja.
2: Dobbelsteen.
0: Hey, Michiel Dobbelsteen. Goedemorgen.
2: Hey, Michiel, goedemorgen. Ziet ik denk al een privé-nummer, was dat toch?
0: Nou, dat ben ik, want je hebt een frisse foto van jezelf gestuurd.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, met een bandshirt.
2: Ja. Doggy Dog.
0: Hartstikke goed. Ik stel voor dat ik dan Doggy Dog voor je ga draaien en dat jij van mij een okselfris nagelnieuw Kink-shirt cadeau krijgt.
2: Ja, heel cool. Kink Bandshirt.

0: shirtverzoek.
1: Hoppa.
0: Jij draagt, wij draaien.
1: Jij draagt, wij draaien. Het King Benson verzoek. Erik doet er zo meteen ook nog eentje. Dus stuur gewoon vast je foto. Hij gaat grasduinen in alles wat er binnenkomt of wat nog binnen gaat komen. En doet ook een Benson verzoek. En dat doet Mick vanmiddag ook weer. En dat doen we de hele zomer door. Elke dag, meerdere keren per dag. Zo meteen bij King. Onder andere de Dandy Warhols, Kingfisher. En als je blijft luisteren, ga je misschien wel gratis 11 oktober naar King Presents The Strokes.
2: King. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20...

0: Vakantiediscounter.nl.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Zorgprofessionals maken zich zorgen over de groeiende groep mensen die online medicijnen kopen zonder tussenkomst van de huisarts. Ze vragen zich vooral af waarom, meldt de NOS. Daarom gaat het Trimbos Instituut dat onderzoeken. Volgens deskundigen kan het gebruik van zulke medicijnen gevaarlijk zijn. Het kunnen ook namaakmiddelen zijn. Ga je met de auto naar Frankrijk, let dan even goed op bij de pomp. Daar wordt op veel plekken E85 verkocht voor minder dan 90 cent per liter. Dat lijkt een koopje, maar die brandstof bestaat voor 85% uit bio-ethanol, schrijft het AD. De meeste Nederlandse auto's zijn daar niet op gebouwd en dat kan voor flinke motorschade zorgen. Op verschillende plaatsen in Italië is gisteravond geprotesteerd tegen het hardhandig politieoptreden in Bologna, waarbij een Marokkaanse man omkwam. De man had een psychose en was agressief. Agenten drukten hem minutenlang tegen de grond en niet veel later overleed hij. Sommige protesten liepen uit de hand, zeker 11 mensen raakten gewond. En we zitten nog midden in de zomer, maar in de buurt van Oldenzaal in Twente is vannacht nachtvorst gemeten. Weer Online noteerde onder een heldere hemel een minimumtemperatuur van een tiende graad onder nul. Zulke lage temperaturen in juli zijn de afgelopen 55 jaar nog maar een paar keer voorgekomen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag komen daar wat wolken bij. Het wordt 20 tot 24 graden.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Zomer van King, Michiel Veenstra.
9: En King Fisher, Primal Scream, eerste Danny Warhol's Behemian Like You bij King.

zomer van Kink. En de zomer is vandaag in heel Nederland aanwezig. Het begint misschien een klein beetje bewolkt, maar in het oosten is het nu al 100% zon. Later vandaag overal zonnig. 20 graden in het noorden tot 24 in het oosten en zuidoosten. Prima dagje toch? Wou ik zeggen. Zometeen de staat, de Cooks, Guns N' Roses. Dit is de nieuwe van Violet Grohl. Buck in the

0: and the Fire. Op 11 oktober staan The Strokes in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hun grootste show tot nu toe in Nederland. En daar kun je bij zijn. Heel simpel. De Kingprijzigheid kan elk moment voorbij galopperen. Zodra je hem hoort en je mij een berichtje stuurt met de tekst: ik wil naar de Strokes, of ik heb de geit gehoord. Of als het mij maar duidelijk is uit jouw berichtje dat je naar de Strokes wil, ga je misschien wel gratis.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders grijp je mis.
12: Ja. Echt serieus?
13: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18+ speelbewust.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
18: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
19: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
20: Of deze, in een leuk plaatsje.
21: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
18: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
19: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
20: Of deze, in een leuk plaatsje.
21: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
18: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
19: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
20: Of deze, in een leuk plaatsje.
21: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
22: Kink.
23: Dit is het station van Tom Petty. Smashing Pumpkins. En de zomer van Kink.

0: tickets voor Kink Presents The Strokes.
1: Ja, daar komen ze voorbij hoor, de Kinkprijzigheid.
2: Met Mario.
1: Ik probeer me een klein beetje voor te stellen hoe het eruit ziet bij jou thuis.
2: Ja. muziek hard op de kleine kamer zitten en heel hard rennen. Zo ongeveer.
1: Jij stuurt dat je net even een grote boodschap aan het wegbrengen was. En toen je de prijzigheid hoorde, dus je wist niet hoe snel je hebt moeten afvegen om te rennen naar een mobiel en een berichtje te sturen met de Kink-app.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Jij gaat dus zonder mobiel ga je poepen.
2: Ja, dat klopt. Ja, want anders duurt het allemaal veel te lang. En dan krijgen we ruzie thuis.
1: Ja, dit is wel heel herkenbaar, Mario. Eerlijk is eerlijk. Dit is super.
2: Ja, toch wel, hè?
1: even kijken. Heb je goed afgeveegd?
2: Ja, het plakt niet.
1: heb je je handen gewassen voor je het mobiel pakte?
2: Ja, zeker weten.
1: Oh, heel goed. Nou, dan...
2: Alleen niet afgedroogd. Dus mijn

0: wel eventjes wennen aan het nummer Stuurt Marieke. Maar hij is wel erg fijn. De nieuwe Queens of the Stone Age is inderdaad even een nieuw geluid. Maar och, het gaat bij mij echt op een heel fijne manier onderuit zitten. Easy Street, deze week de Kink XL. De zomer van Kink. Ik ga nog niet weg hoor. Ik zit er nog een uurtje. Met zometeen onder andere Pearl Jam, Editors, de nieuwe single. En ook het Kink ABC. Drie liedjes, beginnend met één letter. Welke letter? Daar gaan we zo meteen achter komen.
1: Kink. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
6: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten. Doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum. Fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een belangenclub van bakfietseigenaren is bang dat Baboe bewijsmateriaal laat verdwijnen in de massaclaimzaak tegen ze. Eigenaren eisen een schadevergoeding omdat hun Baboe bakfiets kapot ging. Moederbedrijf Axel wordt misschien overgenomen, maar dat mag er niet toe leiden dat eigenaren naar hun centen kunnen fluiten, vindt de club. De ANWB waarschuwt voor goedkope benzine in Frankrijk. Daar wordt op veel plekken E85 verkocht, maar die brandstof bestaat grotendeels uit bio-ethanol. Dat kan bij Nederlandse auto's voor flinke motorschade zorgen. Heb je per ongeluk E85 getankt? Bel dan meteen de Wegenwacht voor advies, schrijft het AD. De dode man die gisteren in een huis in het Noord-Hollandse Uitgeest werd gevonden is niet door een misdrijf omgekomen, zegt de politie. In het huis werd ook wiet geteeld en agenten kwamen af op een melding over stank. Of de wietplanten van de dode man waren is niet duidelijk. Ja, dat klinkt vreemd zo midden in de zomer, maar in Twente heeft het vannacht gevroren. Weer Online noteerde bij Oldenzaal vlak boven de grond een 10e graad onder nul. En dat is zeldzaam in deze tijd van het jaar, zeggen experts. Verklaring is dat het helder weer was en door de droogte van de laatste tijd koelt de bodem extra af. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag komen daar wat wolken bij en het wordt 20 tot 24 graden.

0: We hadden gisteren hier een gesprek over bij Kink.
1: De zomer van Kink.
0: Op de werkvloer. Gisteren was het 9 jaar geleden. 9 jaar dat Chester Bennington overleed. En ik zei dat tegen een collega en die was echt... Nee, 9? Die kon er echt even niet bij dat het al 9 jaar geleden was. Omdat het gewoon echt nog steeds als de dag van gisteren voelt. Dat die shock kwam dat Chester Bennington er niet meer is. En niet meer was. Linkin Park is er nog wel, gelukkig. In een heel sterke comeback ook wel. Maar ja, zijn stemgeluid... Dat wordt A, nodig gemist. En B, zal nooit vergeten worden met die tijdloze klassiekers... die Linkin Park heeft gedaan. Ja, volgend jaar is het 10 jaar. 20 juli 2017 is het 10 jaar zonder Chester. Zo, nou ja, dan ondervoel je nu eventjes aan de lijve. Hoe snel gaat een decennium? Zo snel. Het is Kink op de Rock Radio met de zomer van Kink. Zometeen Nirvana, Arcade Fire en nu The Doors. Come on baby, light my fire.

0: 25. Oké, okay, tijdens de zomer van Kink draaien we meerdere keren per dag aan het Kink ABC-rad. Dan komt er een letter uit en dan hopelijk een heel leuk rijtje leuke liedjes. En de letter van nu is...
1: A.
0: Ah. Ah. All over you van Live zou kunnen. Of, echt, als ik op de spot om word gevraagd, dan wordt het er helemaal niks. Ja, heel veel met all waarschijnlijk wel. Ze zitten weer bij All Over Them. Heb jij leuke suggesties? Liedjes die beginnen met een A. Nou, stuur even een berichtje met de Kink-app naar de studio. Dan draaien we zo meteen een lekker boeketje liedjes met de A in het Kink ABC. Zonder A, wel leuk, zometeen op je radio. Alice Cooper, Bleach 93 en Stereophonics.
2: Kink.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Als je Vodafone Mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.

0: heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: Superbij Kink. Voornaam begint met een A. Titel niet.
1: Kink. A.
0: Dus zit hij niet in het Kink ABC, want het is tijd voor drie liedjes met de letter A, waarvan de titel begint met A. Kirsten die kwam met een lekkere suggestie. Die stuurde de nieuwe van de Pretty Reckless, About You. Ja, fijn, heel fijn. Sophia die wil graag Supergrass horen, Alright, ook heel fijn. En Gerard die stuurt, ja, ik hoop dat dit ook mag, want het begint eigenlijk met de, maar ik heb ooit wel eens gehoord dat dat wegvalt. Dat klopt. En daarom nu Deus en The Architect.
1: Het Kink ABC met nu de letter A.

0: Funeral. De Zomer van King gaat door met zometeen bij Erik Kortom. Onder andere The Police, Nothing But Thieves en Woman. Wolfmother komt er zo aan.
1: King. Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor het gebruik de bijsluiter.
8: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Duizenden Argentijnen hebben hun voetbalploeg een warm welkom gegeven na de verloren WK-finale tegen Spanje. Fans trotseerden de kou en regen in Buenos Aires om de spelers te bedanken. Aanvoerder Lionel Messi was daar niet bij. Hij reisde na de finale direct door naar zijn woonplaats in Miami. Israël heeft een luchtaanval gedaan op Gaza-stad en daarbij zijn 6 leden van een gezin omgekomen. Vader, moeder en 4 kinderen. Hun huis vloog in brand toen het werd geraakt. Israël geeft de aanval toe, maar zegt erbij dat hij gericht was tegen Hamas. Afgelopen oktober ging een bestand in, maar Israël trekt zich er weinig van aan. De benzineprijs blijft maar stijgen en stevend af op een nieuw record. Dat komt doordat het blijft rommelen in het Midden-Oosten. Voor de 10e nacht op rij waren er over en weer aanvallen tussen Iran en de VS. Een liter euro 95 kost nu ruim €2,60. Diesel bijna €2,57. Buiten de snelwegen liggen de prijzen wat lager. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn alweer binnen. De eerste die de finish bereikte was een rolstoeldeelnemer uit Ridderkerk die de 50 kilometer aflegt. De vroege finishers moeten wel nog even wachten voor ze zich kunnen registreren. Dat kan pas vanaf 12 uur. En dan nu het weer van Weer Online. Er is vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking verder toe.
8: Kink.

Evolution hoorde je van Nothing But Thieves. Blijft toch een ongelukkig. Het is waar even 3 jaar stil, maar potverdorie, we kwamen ze lekker terug zo met deze. En daarvoor Roxanne van de Police. Goedemorgen, het is 11 uur. Tijd voor mij om het stokje over te nemen van lieve collega Margiel Veenstra. Want het is tijd voor de zomerprogrammering. Ik ga deze week nog een paar keer zeggen, hoor. En ik weet zeker dat er een paar mensen nu de radio aanzetten en denken, ja, dit kan wel kloppen tussen 11 en 12. Zit ik er normaal gesproken ook. Maar ik ga door tot 3 uur in deze zomerprogrammering. Met straks in het volgende uur. Denk er vast over na. Als je mij een foto van een bandshirt stuurt, wat jij hebt, of wat je aan hebt, of wat dan een leuk bandshirt, dan wie weet draait dan iets van die band. Maar je krijgt van mij ook nog een kingshirt cadeau. Goed, dat allemaal straks. Zometeen R.E.M. en Royal Blood. Maar eerst Tori Amos en Cornflake Girl.

0: Alice in Chains hoorde je met die fantastische stem van Wayne Staley Rooster. Daarvoor Imitation of Life, R.E.M. Zometeen hier op Kink tijdens de zomerprogrammering. Alanis Morissette, Arctic Monkeys en Honey, I'm Home. Kink.
1: Ooit begonnen zij in de kleinste kelders van de Big Apple. Met plakkerige vloeren en de penetrante geur van het goedkoopste tabak. En nu, 35.

0: Henk win je kaarten. Het is niet zo hard to explain. Want voor je de prijzigheid, stuur dan een bericht met de Kink-app en win tickets voor The Strokes. Nee, het is geen bad decision om deze week te luisteren naar Kink. Meer info? Ga naar kink.nl of de Kink-app. Kink.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

blijft lekker puntig, honkerig, schonkerig en super Brits. When the sun goes down, Arctic Monkeys, hoorde je. En daarvoor super Amsterdams en shoegazend Honey, I'm Home Pretty. Zometeen ga ik Dollar Bill van Jack White draaien en Jordan over naar Alanis Morissette. Maar niet voordat Evanescence deze zender heeft overgenomen met het onvolprezen Afterlife.

0: mannen van Stone Roses. Want deze Fool's Gold konden ze oprekken tot een minuutje of 2, 3, 24. En dan stond iedereen nog steeds heel blij te wezen. Zeker wel. Je luistert naar Kink. De zomerprogrammering zometeen na de klok van 12. Normaal gesproken Isabel. Maar zoals ik gisteren ook al zei, ik ga tot 3 uur door de komende weken. Dus tussen 11 en 3 met onder andere zometeen Kaiser Chiefs, The Vaccines, Radiohead. Maar ik open zo met Lenny Kravitz.
1: Kink. Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000.

0: sporten.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Afrika van der Meijs. Bij ongeregeldheden in de Italiaanse stad Bologna zijn vannacht tientallen agenten gewond geraakt. Eerder werd nog gesproken van 11 gewonden. Zondag overleed een Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie. Agenten drukten hem op de grond en negeerden zijn hulpgeroep. Beelden gingen viral en leidden tot massale protesten in Bologna. In Duitsland een biertje drinken op het station mag straks nergens meer. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil vanaf half oktober een alcoholverbod op alle stations. Dat zou moeten zorgen voor meer orde en veiligheid. Aanleiding is onder meer een ernstig geweldincident waarbij een dronken reiziger een medewerker zwaar toetakelde. In Indonesië zijn 19 mensenhandelaars veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Ze boden meer dan 20 pasgeboren baby's zogenaamd ter adoptie aan, maar streken er flinke geldbedragen voor op. Een vrouw die de bende leidde moet 7 jaar zitten. 8 baby's zijn gered en zitten nu in een weeshuis. En de vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse die zondag werd afgelast wordt vanavond ingehaald. Het vuurwerk zou worden afgestoken vanaf een schip, maar de show moest op het laatste moment worden afgelast omdat er olie op het dek was gekomen en het risico op brand te groot was. Nu is alles weer veilig. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon en het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking verder toe.
5: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Erik Kortom.
7: Met zometeen Kaiser Chiefs. The Last Dinner Party, maar eerst Lenny Kravitz.

0: I Predict a Riot van Kaiser Chiefs. Daarvoor Big Dog van The Last Dinner Party.
1: De zomer van King.
0: Je luistert naar de zomerprogrammering. Dat wil zeggen dat ik was gisteren iets vergeten. Want het was de eerste dag, weet je. En op je eerste dag dan vergeet je altijd wat. Vergeet je waar de koffiemachine staat en weet ik wat. Dus het was een beetje mijn eerste dag. Ik was wat vergeten. Want in zo tussen 12 en 1 word ik geacht om een nieuw King shirt weg te geven. Maar dat doe ik natuurlijk niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen. Ik vroeg het je straks al. Heb jij een leuk bandshirt aan misschien? Of heb jij een leuk bandshirt in de kast liggen waar je even een foto van kan maken? Stuur het mij dan op. Ik geef je daar nog ongeveer een half uurtje de tijd voor. Kies ik een leuke uit. Daar draai ik dan iets van. En tegelijkertijd krijg jij dan van mij in return een King shirt. Het nieuwste ontworpen King shirt. Die is hartstikke mooi. Kijk even op King.nl hoe ze eruit zien. Maar aangezien ik het gisteren vergeten was, doe ik er vandaag twee. Dus kom op met die shirts. Dan, ik draai er maar één. Maar twee insturen die shirts. En ik geef wel twee King shirts weg. Goed, dat allemaal straks. Onder andere ook Radiohead, The Vaccines. En dit is Under the Milky Way, The Church.

0: vallen voor Karma Police van Radiohead. Zo'n plaat die je eigenlijk niet eens meer af hoeft te kondigen. Nee toch? Nee, die kent iedereen wel. Lijkt mij. Straks, onder andere Muse, Ramones. Haha, daar heb ik nog iets leuks mee, want die Ramones die is binnengekomen. Muse, Ramones en Hole.
1: Kink. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wauw.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.

0: Pink Band shirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
1: Door de autopilot van Alex Sax gaan we nog veel van horen van die band. Goed, het is tijd voor het bandshirt moment. Als jij een bandshirt hebt, aan hebt, dan wel in de kast hebt liggen, maak er een fotootje van en stuur het mij op. Dat heb ik je straks gevraagd in het eerste uur. Dat doe ik morgen weer. En aangezien ik dat gisteren vergeten was, pik ik er nu twee uit. Nou, sowieso, Monus, je krijgt van mij een kingshirt voor het feit dat jij Iron Maiden shirt draagt. Jawel, je hebt zelfs een shirt van The Trooper aan, zie ik op de foto. Dat is mooi. En je moet je wel scheren, zie ik. Op je gezicht dan. En de winnaar, de tweede winnaar van vandaag, en die ga ik ook draaien, want dat kan nooit geen kwaad, is van Bart. Bart heeft namelijk een ouderwets Ramones t-shirt aan. Nou ja, daar krijg je dan sowieso een kingshirt voor in return. Dit is Blitzkrieg Pop.
0: Kink Band shirt verzoek.

0: Zometeen natuurlijk gewoon verder met ongelooflijk fijne muziek voor in de zomerprogrammering. Wat ga ik draaien? Ozzy Osbourne, Wodan Boys en Ist Ist.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Ja? Echt serieus?
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In de binnenstad van Roermond woedt een grote brand in een monumentale stadsvilla. Hulpdiensten roepen mensen in het centrum via Burgernet op om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Er komt namelijk veel rook vrij die over het centrum trekt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Kippen mogen nooit aan hun poten worden opgetild bij het vangen. Dat heeft een hoge rechter bepaald nadat Wakker Dier hierover naar de rechter stapte. De zaak was gericht tegen een bedrijf dat de kippen vangt voor vervoer naar het slachthuis. De staatssecretaris maakte daar een uitzondering voor, maar is nu dus teruggefloten. Ondanks de kentekenplicht voor RDW-goedgekeurde elektrische steps rijden er nog altijd veel illegale exemplaren rond, ziet een vergelijkingssite. Veel steps hebben geen RDW-goedkeuring en kunnen dus geen kenteken krijgen. Word je daarmee gesnapt of heeft je goedgekeurde step geen kenteken, dan krijg je een forse boete. En de Amerikaanse fastfoodketen Taco Bell heeft flink last van het schandaal met de parasiet die in de ijsbergsla van het restaurant bleek te zitten. Alle sla van de leverancier werd teruggehaald, maar klanten bleven weg. Vrijdag waren er een vijfde minder dan op een gemiddelde vrijdag. Het onderzoek naar de leverancier gaat verder. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een wisseling van stapelwolken en zon. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking toe. Vannacht valt lokaal wat regen. De temperatuur daalt dan naar 12 tot 17 graden.
12: Kink.

Je hoorde Old to My Family van de Cranberries. Daarvoor Lost My Shadow is het bandje wat wij afgelopen maanden ergens te gast hadden hier bij ons in de bunker. En dat was een verrassend goede set. Kijk even op King.nl of je die nog terug kan vinden. Want bekijk dat even. Ist hoorde je dus zometeen onder andere in Twine. Bestaat dat nog? Nee, bestaat niet meer. Maar we draaien het wel. Ozzy Osbourne en de nieuwe Wodan Boys. Heet Blindsided. En die hoor je nu hier op King.

think.

0: Afgelopen jaar lag dit opeens zo op onze schoot. Of Orange County van Gorillaz. Zeker wel. En dit lag niet bij ons op het bord. Dit lag al heel lang geleden bij ons op het bord. Omdat zie volgens mij die jongen... Oh god, ik heb het laatst nog een keer opgezocht. Huppelde pupje. Het was een klein gedreven mannetje. Met zijn, die deed mee aan Idols. En het bandje heette Intwine. En daarvan hoorde je Cruel Man. Zometeen hier op Kink. Sorry, ik bedoel dat niet rot, hè, klein mannetje. Dat is gewoon een klein mannetje. Ja, ik ben een lang mannetje. Ik ben 1,96. Hij was 1,57, geloof ik. Dus een klein mannetje. Dat is helemaal niet erg. Maar dat had ik misschien niet moeten zeggen. Nou, anyway, zometeen hier op Kink. Een van mijn favoriete nummers van XTC. Moses and the Firstborn en System of a Down.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Youfone.

zijn twee nummers van XTC waar ik het warm en koud tegelijkertijd van krijg. Dat is deze Making Plans for Nigel. Fantastisch nummer, echt waar. Dat vind ik zo goed. En dan hebben we nog Senses Working Overtime van dezelfde band. Wat ook een heel bizar goed liedje is. Zo maken ze het niet meer hoor, echt niet. Making Plans for Nigel hoorde je XTC. Zometeen Foo Fighters, Travis, Why Does It Always Rain On Me? Geen idee, maar het gebeurt inderdaad best wel regelmatig. Maar eerst System of a Down en Aerials.

0: zometeen in mijn laatste uurtje draai ik natuurlijk die fantastische Kink XL van Queens and Stone Age. Die heet Easy Street. Als je me gisteren niet gehoord hebt, nou zet de radio maar alvast wat harder. En ik geef een slinger aan een rat. Ben ik gisteren ook vergeten. Maakt niet zo heel veel uit. Maar daarmee gaan we een letter selecteren. Ik geef een slinger aan een rat, selecteren we een letter. En aan de hand daarvan ga ik een liedje draaien. Tenminste, ik ben niet zo goed in spelletjes. Dus we gaan wel merken of het lukt. Ja? Dus tot zometeen. Oh ja, Easy Street dus van de Queens of the Stone Age, War on Drugs en Soundgarden. Nou, dat lijkt mij reden genoeg om te blijven luisteren.
1: Kink. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders grijp je mis.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
15: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. President Trump wil nu ook voor tientallen andere landen importheffingen invoeren. Volgens de Financial Times gaat het waarschijnlijk om een invoerheffing van 10%. Hij gaat hiermee tegen zijn adviseurs in. Die zeggen dat hiermee de economie verder onder druk wordt gezet. Eerder kondigde Trump al hogere tarieven aan voor Canada. In Duitsland zijn een man en vrouw tot levenslang veroordeeld omdat ze hun baby van 4 maanden door honger hebben laten sterven. Moord vond het OM en de rechtbank ging daarin mee. Het gedrag van het stel, dat ook al een tweeling van 3 jaar had, was volgens de rechter niemand opgevallen. Nog niet eerder is in Frankrijk halverwege juli al zoveel natuur in vlammen opgegaan als dit jaar. Dat blijkt uit cijfers die sinds 20 jaar worden bijgehouden. Tussen januari en half juli werd ruim 40.000 hectare bos verwoest. En nog altijd is er gevaar, want volgende week wordt het in het zuiden van Frankrijk opnieuw heet en winderig. En het Europees kampioenschap padel wordt volgend jaar in Nederland gehouden. Het is in meerdere steden, zegt tennisbond KNLTB. In september wordt duidelijk waar precies. Padel is volgens de bond booming in Nederland, zowel bij de amateurs als bij de professionals. Bij het laatste EK werden de Nederlandse mannen 4e. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een wisseling van stapelwolken en zon. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking toe. Vannacht valt lokaal wat regen. De temperatuur daalt dan naar 12 tot 17 graden.
15: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Erik Kortom.
0: Met zometeen Paramore, de Kink XL van de Queens of the Stone Age. Maar eerst...

0: Zomer van Kink.
1: Brick by Boring Brick hoorde je van Paramore en voor Easy Street. Kink ikzelf van de Queens of the Stone Age. Mooi verhaal. Afgelopen vrijdag hebben we tijdens onze allerlaatste vrijdagavondcorvée een mooi stukje uitgezonden waarin Joshua Homme onder andere praat over het maakproces van deze Easy Street. Soms, zei hij, maak je liedjes en die heb je dan helemaal bedacht en die maak je helemaal keurig en die polijst je en dan wordt het op de plaat gezet. Dus dit was meer een soort van in Shangri-La, Rick Rubin's studio, was meer een soort van, kijk of we dit een beetje een demo-achtige versie. Dus de handclaps die erin zitten zijn een beetje rommelig en het klopt niet allemaal en er zit een beetje gerommel in. Fantastische zangeres erbij gehaald, Nicky Lane, die samen met Joshua fantastisch klinkt in dit nummer. Maar het is dus niet gepolijst. Het is een beetje rauw en het blijft een beetje spannend. En dat is heel erg Queens of the Stone Age. Vandaar dat ik zeer blij ben dat het deze week de nieuwe Kink XL is. Straks onder andere Soundgarden en The War on Drugs. Maar eerst The Cult en EDP.

0: Kink.
1: Ik probeer het zo min mogelijk te doen in deze zomerprogrammering. Dat is praten. Talk hoorde je van Coldplay. Maar soms ontkom ik er niet aan. Want ik ga een slinger geven aan een rat. Er komt een letter uit. En die letter die moet jou dan weer inspireren tot het inzenden van iets wat ik moet draaien met die letter. En dan heb ik het over de band of de bandnaam. Moet dan met die letter beginnen. Oké, hier komt die slinger. Ja, draai maar. Ik ben zo goed in spelletjes, jongen. Even kijken. De M. De letter M. Dus een band met de letter M. Stuur maar op via de Kink-app. En dan voor je het weet, in het volgende half uurtje, dan draai ik hem ergens. Dus straks onder andere The Presidents of the United States of America. Leap and the Killers.
0: Kink. Begonnen zij in de kleinste kelders van de Big Apple. Met plakkerige vloeren en de penetrante geur van het goedkoopste tabak. En nu, 25 jaar later, spelen ze de Ziggo Dome plat. Kink presents The Strokes. De New Yorkers komen op 11 oktober naar Amsterdam. En bij Kink win je kaarten. Het is niet zo hard to explain. Want hoor je de prijzigheid? Stuur dan een bericht met de Kink-app en win tickets voor The Strokes. Nee, het is geen bad decision om deze week te luisteren naar Kink. Meer info? Ga naar kink.nl of de Kink-app. Kink.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram...

0: De presidents of the United States of America houden nog steeds enorm van perziken. En ik ook.
1: Ik
0: gaf straks een slinger aan het rad. Daar is de letter M van Marines uitgekomen. En Polly, zou dat de echte naam zijn? Vast wel. Vind ik leuk. Vind ik een leuke naam, Polly. Polly stuurt alleen maar in kapitalen Maxim. Ja. Carmen Queasy denk ik dan, toch? Ja, laat maar doen. Voor jou, Polly. Goed gedaan. Maxim dus en Carmen Queasy.

0: wat deze dinsdag betreft. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. Het is de zomerprogrammering. Dus dat wil zeggen dat ik dit stokje overgeef aan Mick Hummel. Die je ongetwijfeld de komende drie uur, vier uur zelfs, heel veel plezier gaat toewerpen, toeslingeren. Weet ik veel wat hij doet. Maar hij is er hartstikke goed in. Veel plezier met Mick. Ik ben er morgenochtend weer om 11 uur. Tot dan, hè.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
10: Ah, oh, nee.
9: Maak er een potje van.

0: Mickey anders doet.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. Het hing al een tijdje in de lucht, maar het is nu zeker. Nederland voert een importverbod in voor producten uit illegale Israëlische nederzettingen. Het gaat over 2 maanden in. De nederzettingen staan op de bezette westelijke Jordaan-oever en de Palestijnse bevolking wordt daar op gewelddadige wijze verdreven. De verdachte van een heftige schietpartij vorige maand in Duitsland heeft zelfmoord gepleegd. Hij schoot 6 maanden 6 mensen dood in een opvang waar zijn vrouw zat met hun baby, nadat hij die door elkaar had gerammeld, maar ze bleven ongedeerd. De man werd vanmorgen doodgevonden in zijn cel. Een grote brand in het centrum van Roermond breidt zich niet verder uit. Rond 12 uur was de rook zo hevig dat de brandweer mensen opriep om binnen te blijven en ramen en deuren dicht te doen. De brand zou begonnen zijn bij werkzaamheden aan het dak van de monumentale stadsvilla. Niemand raakte gewond. 2 piloten van Swiss Air mogen voorlopig niet vliegen. Ze zouden een paar weken geleden gedronken hebben, vlak voor vertrek in Genève. Hun collega's sloegen alarm en ze zijn toen meteen vervangen door andere piloten. Swiss Air wilde verder niks over zeggen, ook niet waar de vlucht naartoe ging. Het weer nu van Weer Online. De zomer zit even in een dipje, maar het is misschien ook wel even lekker die lagere temperaturen van rond de 23 graden. Vanavond en vannacht meer wolken en kans op een beetje regen.
2: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Nick Hummel.
4: Met R.E.M. zo meteen en ook The Haunted Youth. Nou,

0: Not a Youth. Een paar maanden geleden klonk het zo akoestisch hier in de King Live Bunker. Hele toffe versie ook daar. Don't It Youth Here Live.
1: De zomer van Kink.
0: Die volledige versie die check je in de Kink-app of op kink.nl/livebunker. Je hoort gewoon de normale opname Forget Me van The Haunted Youth in de zomer van Kink. Hallo met Mick, ik mag je de komende uren gezelschap houden met de allerfijnste alternative rock. En dus ook met tickets voor Kink Presents The Strokes, als je de Kink-prijzigheid hoort. Zo snel mogelijk een berichtje deze kant op om daar kans op te maken. En je bandshirts, die kun je ook blijven sturen. We spelen weer het Kink ABC, ik ga weer draaien aan het rad. En heel veel fijne alternative rock. Zoals bijvoorbeeld zometeen muziek van Nothing But Thieves, Hoobastank, Thelonious Monster ga je horen. En deze mooie is van Heather Nova. Dit is het London Rainmaking.

0: Thaddeus Munster, Body and Soul. Bij Kink, Alternative Rock Radio, met zometeen muziek van Tom Petty en de Heartbreakers, Evanescence en ook goed nieuws van fans van Franz Ferdinand. Die hoor je ook zo.
1: Kink. Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?

0: Lekker toch? Kink.
1: Dit is het station van Nothing But Thieves.

Frans Ferdinand en Do You Want To bij Kink Alternative Rock Radio. Slecht nieuws uit de wereld van alternative rock. Jennifer Finch, zij is de bassiste van de band L7. Die heeft een agressieve vorm van hersenkanker, werd bekend. En dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is wel dat de alternative rock scene echt helemaal om haar heen is gaan staan. En het beste van maakt met een GoFundMe. Weet je wel, een geldinzamelpagina voor alle medische kosten die zij moet maken. Grote bands als Pearl Jam en ook Green Day doen daaraan mee. Die hebben allemaal donaties gedaan, die GoFundMe-actie gedeeld, zodat mensen daaraan kunnen doneren, zodat zij in ieder geval uit de kosten komt. En we hopen dat het de goede kant op gaat dan, I guess. Green Day, omdat ze zo goed bezig zijn met dit fijne doel, vond ik het dat ze het wel verdiend hebben om gedraaid te worden. Maar ook sowieso omdat ze hele fijne muziek maken. Die hoor je zo meteen bij Kink. Ook Florence Rhodes, nieuwe muziek. En dit is Hozier, Take Me To Church.

Kings met Florence Road. Een van de King Future icons van dit jaar. Aan het begin van 2026 hebben we een lijstje gemaakt met artiesten waarvan we in dit jaar veel verwachten. Nou, zij heeft dat absoluut wel waargemaakt, dacht ik zo. Florence Road, Hanging Out to Dry bij King Alternative Rock Radio. Waar ik vaak moeite heb om dingen los te laten. Ik weet dat het alweer lang geleden is dat we de album Top 1000 hadden. Maar ik zit daar nog steeds een beetje met mijn hoofd bij. Dus ik vind het moeilijk om daar echt definitief afscheid van te nemen. Gelukkig is er tijdens de zomer van Kink, dat is deze vier weken, elke avond vanaf 7 uur tot 9, 2 uur lang het beste uit de Kink album Top 1000. Dan hoor je steeds twee tracks van al die mooie albums die we de afgelopen twee weken in een lijstje hebben gehad. Deze zou daar bijvoorbeeld ook voorbij kunnen komen op nummer 607. Ik heb de lijst er even bij gepakt. Ja, ik zeg het al. Ik kan het moeilijk loslaten. Nummer 607 is Led Zeppelin 3 en daar staat deze op.

0: kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. Nederland voert over 2 maanden een invoerverbod in voor producten uit illegale Israëlische nederzettingen. Het gaat bijvoorbeeld om dadels, druiven en komkommers uit de bezette westelijke Jordaanoever. Nederland wilde de invoer eigenlijk stoppen met andere Europese landen, maar dat is niet gelukt. In Amsterdam is een man veroordeeld die meedeed aan rellen toen Marokko was uitgeschakeld op het WK. Hij had stenen gegooid naar de politie. Zelf ontkent hij dat. Hij zegt dat hij verward wordt met iemand anders en dat hij de rellen alleen gefilmd heeft. Maar de rechter geloofde hem niet en gaf hem een taakstraf. Datacenters slurpen nu al energie en dat wordt alleen maar meer. Over 10 jaar zijn ze goed voor een vijfde van het totale stroomverbruik. In elk geval in Amerika, blijkt dat onderzoek. Het komt door de razendsnelle opmars van AI en de onderzoekers voorspellen grote problemen op het stroomnet. En het schooladvies aan leerlingen in groep 8 wordt beïnvloed door het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek waar de NOS over schrijft. Het kind dat in een matige klas het minst slecht presteert, krijgt eerder een VWO-advies. En in een klas vol uitblinkers zou hetzelfde kind een lager advies krijgen. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken en ongeveer 23 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. En morgen is het overal bewolkt.
7: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Het begint langzaamaan drukker te worden op de Nederlandse wegen. Er staat nu 155 kilometer file in totaal. En dat merk je op de A16 richting Breda. Een kwartier extra tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. En ook op de A50 richting Os is het erg druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Doe je er een uur langer over door een ongeluk. De A326 tot slot richting Ravenstein. Tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef ben je 35 minuten langer onderweg.
5: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Nick Hummel.
8: Met zometeen de oud-Kink-excel van Violet Grove, Bug in the Cake, na Dissident, Pearl Jam. Kink.

Bug in the cake, Violet Grohl en ook Dissident van Pearl Jam in de zomer van Kink, waar je een foto kan delen in de Kink-app met jouw favoriete bandshirt aan. Dan draaien we die artiest en ontvang je een nieuw Kink-shirt. Zometeen even iemand bellen die dat gedaan heeft na de Cooks, Mr. Maker.

0: Een Mr. Maker bij King Alternative Rock Radio. Ik wil iemand terugbellen die een foto heeft gedeeld met een bandshirt.
1: King bandshirt verzoek. Jij draagt, wij draaien.
2: Taco.
0: Hey Taco, met Mick van King spreek je. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, hallo. Jij deelt een foto in de King app van jouw bandshirt.
2: Ja, dat klopt.
0: Jij schrijft dat je het graag naar je werk aan doet, want je geeft les op het HBO. En jij schrijft erbij in de King app, en daar moest ik wel om lachen, altijd tof om een shirt aan te hebben wat ouder is dan mijn studenten.
2: Zeker.
0: Hoe oud is dit shirt?
2: Het shirt is uit 1988.
0: Ja, dat is inderdaad ouder dan veel studenten waarschijnlijk.
2: Ja, en dat is al jaren. Dus ik doe dit al sinds wanneer zijn zij ouder. De studenten zijn nu 17, 18 als ze beginnen. Dus dat doe ik al vanaf 2000 nog wat. Ja,
0: ja, ja. Ja. Goh, wat een mooi shirt. Beschrijf even, het is een soort van oogbal.
2: Het is de clairvoyant. De waarzegger die inderdaad met een glazen bol de toekomst, het verleden of wat dan ook bekijkt.
0: Nou, top Taco. Het levert je twee dingen op. Dat we jou een fonkelnieuw King shirt gaan opsturen. Top. En dat we jouw bandshirtverzoek van Iron Maiden draaien op King.
2: Nou, geweldig. Wat leuk.

Als je chagrijnig was op deze dinsdagmiddag, dan is dat vrij moeilijk vol te houden met deze vrolijke muziek van Vampire Weekend. Harmony Hall hoorde je bij Kink Alternative Rock Radio. Met daarvoor ook Iron Maiden. Het was het bandshirt-verzoek van Taco. Taco die stuurde een foto van hem in zijn bandshirt en het leverde hem een nieuw Kink-shirt op. En Iron Maiden op de radio. En mocht je benieuwd zijn naar dat nieuwe Kink-shirt, foto's daarvan die check je op kink.nl en op de Kinkstore, kinkstore.nl. Kun je ook gewoon jouw eigen exemplaar kopen, mocht je dat willen. Of gewoon een bandshirt foto sturen deze 4 weken tijdens de zomer van Kink. Dat is net zo makkelijk. Het is Kink met zometeen muziek van The White Stripes na Ugly Kid Joe. Dit is Everything About You.

0: Vibes bij Kink. And you don't know what love is. En ik ben vandaag dus jarig en ik dacht ik ga het daar niet over hebben op de radio. Dat hoeft allemaal niet. Maar nu moest ik denken bij Ugly Kid Joe die je net hoorde. Everything About You. Dat was een liedje en dat weet ik toevallig. Heb ik ooit weer opgezocht. Dat stond toen ik geboren werd op 21 juli 1992 in de top 10 van de Nederlandse top 40. Heb je verder niks aan, maar dat weet je dan bij deze wel. Waar je wel wat aan hebt is dat ik je vertel dat je zometeen op Kink muziek hoort van 21 Pilots. Ook Honey I'm Home en The Clash komt eraan.
1: Kink. Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining. En zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijt. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Half 5. Kink. ANP Headlines.
11: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. De politie heeft in een onderzoek naar porno-website Motherless invallen gedaan in Amsterdam, Rotterdam en Steenbergen. De servers die daar stonden zijn allemaal in beslag genomen. Op de website zou onder meer kinderporno staan. Europol heeft een bende mensensmokkelaars opgerold. Er werden 7 mensen opgepakt, van wie 1 in Nederland. Ze zouden Syriërs en Egyptenaren naar Italië hebben gebracht in gestolen auto's. En in de Tour de France is de tijdrit bezig en de Nederlandse Huub Arts is daarbij gehinderd. Er reden 2 auto's van een andere ploeg Astana voor zijn neus en hij moest hard remmen. Astana heeft sorry gezegd, meldt de NOS. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken. Vanavond en vannacht neemt die bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. En morgen overal bewolking en zo'n 20 graden.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden op de Nederlandse wegen. Er staat nu 220 kilometer file in totaal. Er loopt een half uur vertraging op de A2 richting Eindhoven, tussen afrit Budel en afrit Valkenswaard. En op de A2 richting Den Bosch is het erg druk tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. Het rijdt langzaam over 12 kilometer met 20 minuten vertraging. De A16 richting Breda, 15 minuten extra tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. En tot slot de A325 richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er een kwartier langer over.

0: Hyperspace Mountain, Honey, I'm Home. En dan hebben ze het niet over die achtbanen in Disneyland Parijs.
1: De zomer van Kink.
0: Die heet ook zo. Maar dit gaat over andere dingen. Honey, I'm Home hoorde je bij Kink in de zomer van Kink. Want mocht je net inschakelen. Hallo, met Mick. Dan denk je misschien, oh, waar is Stefan Koren? Die hoor ik normaal toch altijd rond deze tijd. Nee, ja, we hebben de programmering even overboord gegooid. De zomer van Kink is 4 weken lang net even een wat andere programmering. Alle details daarover en over dat je vanavond ook nog het beste uit de Kink album top 1000 gaat horen. En over dat we het Kink ABC elke dag een paar keer spelen. En het Bandshirt verzoek. Dat vind je allemaal. En ook de exacte programmering van wie je dan wanneer hoort. Op kink.nl en in de Kink app. Voor nu is het belangrijkste om te weten dat ik er ben tot een euro of 7. En dat je gewoon de allerfijnste alternative rock hoort bij Kink. Zoals bijvoorbeeld zometeen Throwing Muses. Muziek van Red Hot Chili Peppers komt eraan en dit zijn 21 Pilots, Heathens.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Red Hot Chili Peppers hoor je bij Kink, in dit geval met Can't Stop op de dinsdagmiddag. Waar je straks een fijne dosis poppunk krijgt. Ik ben altijd groot voorstander daarvan. Het is zometeen eentje uit handen van de Blessed Union of Souls. Eerst een dosis nieuwe muziek uit Nederland. Deze band komt uit...

0: Leonardo.
1: She Likes Me For Me, The Blessed Union of Souls bij Kink Alternative Rock Radio op de dinsdagmiddag. En met zometeen muziek van Papa Roach, Your Jake Buck en ook Supergrass komt eraan.
2: Kink. Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20

0: accountjediscounter.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen... en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voor het gebruik de bijsluiter.
6: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. De politie heeft de omstreden porno-website Motherless uit de lucht gehaald. De servers stonden bij internetbedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Steenbergen. Ze zijn allemaal in beslag genomen. Op de website zal onder meer kinderporno staan en andere filmpjes van seksueel misbruik. Niemand is opgepakt. Europol heeft 7 mensen opgepakt die verdacht worden van mensensmokkel. Ze zouden Syriërs en Egyptenaren naar Italië hebben gebracht in gestolen auto's of gehuurde auto's die ze nooit terugbrachten. 6 verdachten werden opgepakt in het buitenland en 1 in het Brabantse Etten-Leur. Een man die in Groningen verschillende slagerijen heeft bedreigd... is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar, vindt de rechter. Uit boosheid over dierenleed mailde hij de slagerijen... en zei dat hij lang zou komen om iedereen te vermoorden. En in de tijdrit van de Tour de France... is de Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman te laat op het startpodium verschenen. Terwijl de klok al tikte, zat hij nog op zijn gemakje in de partytent achter de start. Hij moest zich haasten en verloor zeker 10 seconden. Het weer nu van Weer Online. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen op meer plaatsen bewolkt en zo'n 20 graden.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is in volle gang, er staan veel files, maar tot nu toe weinig bijzonderheden. Je loopt onder andere vertraging op de A2 richting Eindhoven... tussen Weert Noord en Leende, 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A2 richting Den Bosch, daar is het erg druk tussen knooppunt Oude Rijn en Alfred Everdingen. Het rijdt langzaam over 11 kilometer met 20 minuten vertraging. En je loopt ook 20 minuten vertraging op de A16 richting Breda... tussen Alfred Rotterdam Centrum en Alfred Dordrecht Centrum. De A50 richting Os, een kwartier extra tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot slot de A325 richting Duitsland. Want het is druk bij Nijmegen door de bezoekers van de Nijmeegse Vierdaagse. Reken op een kwartier vertraging.
6: Kink, Alternative Rock Radio. De zomer van Kink, Mick Hummel.
9: Jake Buck, die hoor je zometeen met Lightning Bolt. Na Last Resort, dit is Papa

Sommige liedjes die zijn gewoon zo simpel, zo fijn, zo makkelijk in het gehoor dat ze maar 2 minuten 19 hoeven te duren. En dan heb je het wel. Dit is daar een voorbeeld van. Jake Buck en Lightning Bolt hoorde je bij King Alternative Rock Radio. Een tijdje geleden was het Pink Pop Festival en King had daar een leuk hoekje. Een hofje, een tuintje met een heggetje eromheen. Hadden daar een podium neergezet en daar waren secret gigs. En daar heeft ook Jim Volwat, mijn collega hier, die je kent van de avondshow. Een hele rits aan artiesten die daar op de Pinkpop line-up stonden, geïnterviewd. Al die interviews en ook die secret gigs die vind je terug in de Kink app en op kink.nl. En ook op ons YouTube-kanaal. Daar zit bijvoorbeeld ook een interview tussen met Taylor Momsen van The Pretty Reckless. En zij zegt over hun nieuwe album: het voelt als de meest authentieke plaat die we ooit hebben gemaakt. Dat volledige interview dat check je dus in de Kink app en op kink.nl. En Taylor Momsen met de hele Pretty Reckless erbij hoor je over een paar minuten met hun nieuwe single About You, die ik te gek vind, al zeg ik het zelf. Ga je horen naar Supergrass. Dit is Pumping on Your Stereo.

Subtiel, gevoelig, emotioneel einde van dit nummer van The Pretty Reckless. About You hoor je, maar serieus, ik ben heel enthousiast. Ik vind dit echt zo'n liedje wat klinkt alsof je het al jaren kent. En dat is meestal een goed teken, toch? Het is de zomer van Kink met zometeen classics van Muse. Je hoort een track van het hoogste nieuwe binnengekomen Nederlandse album in de Kink Album Top 1000. Om het allemaal maar even ingewikkeld te maken. Eerst een liedje dat voor mij altijd over mijn zusje zou gaan, want zij heet ook zo. Luca, Suzanne Vega.

0: en Nothing. Zij waren de één na hoogste nieuwe album in de Kink Album Top 1000. Ze waren sowieso een van de artiesten die er nog nooit eerder in had gestaan. En ik kreeg een appje van een medekinker toen ik dat zei vorige week. Ze zijn dan wel dus de hoogste Nederlandse nieuwe binnenkomer. En daar is geen spel tussen te krijgen. Slow Death of a Good Girl, waar ook deze Nothing op stond. Op nummer 47 in die lijst. Ik ben Jordi in de zomer van Kink, waar je zometeen muziek krijgt van Nirvana en ook Snow Patrol. En als jij goed oplet, dan kan het je wat opleveren. Kink.
1: Ooit begonnen zij in de kleinste kelders van de Big Apple. Met plakkerige vloeren en de penetrante geur van het goedkoopste tabak. En nu, 25 jaar later, spelen ze de Ziggo Dome plat. Presents The Strokes. De New Yorkers komen op 11 oktober naar Amsterdam. En bij Kink win je kaarten. Het is niet zo hard to explain. Want hoor je de prijzigheid? Stuur dan een bericht met de Kink-app en win tickets voor The Strokes. Nee, het is geen bad decision om deze week te luisteren naar Kink. Meer info? Ga naar kink.nl of de Kink-app. Kink.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Oh, ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
1: Half zes. Kink. ANP Headlines.
9: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. Bij het koetsjesielen in Friesland is een gewonde gevallen, meldt Omroep Friesland. Iemand kan klem te zitten met zijn voet bij een aanvaring. En er voeren ook twee scootjes tegen een steiger, het publiek moest wegrennen. De omstreden website Motherless is voor de tweede keer in korte tijd offline gehaald. Alle computers zijn in beslag genomen. Op de site zouden kinderporno, verkrachtingen en incest staan. En in Frankrijk zijn twee brandweermensen om het leven gekomen toen ze een brand aan het blussen waren bij het vliegveld van Bordeaux. De brand zou begonnen zijn in een gebouw bij een parkeerplaats en breidde zich verder uit. Het weer nu van Weer Online. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. Morgen vrijwel overal bewolkt en zo'n 20 graden.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is in volle gang. Er staan veel files, maar tot nu toe zijn er weinig bijzonderheden. Wel enkele bijzonderheden op de A2 richting Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. 10 kilometer met een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. En op de A2 richting Maastricht is het erg druk tussen knooppunt Eckersweijer en knooppunt De Hocht. Dat komt door een ongeluk. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 30 minuten. De A16 richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum een half uur extra. En tot slot drukte vanwege de Nijmeegse Vierdaagse. En dat merk je op de A325 richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er een kwartier langer over.

0: van Snow Patrol krijg je zo meteen in je mik. Na Nirvana, dit is Rape Me.
1: Haha, je zei in je mik. En dat is grappig, want jij heet ook Mick.

0: Dit is Kink met Snow Patrol, You're All I Have. En daarvoor Rape Me van Nirvana. En daartussen, als je goed opletten, zat een geitje.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Strokes.
2: Met Patrick.
0: Hey Patrick, je spreekt met Mick van Kink, hallo.
2: Hey, goeiedag.
0: Hey, hallo. Jij hoorde de Kink prijzigheid in de uitzending voorbij galopperen.
2: Ja.
0: En jij weet, deze week betekent dat tickets voor The Strokes.
2: Ja, dat is zeker zo. Ja, zeker. Ja.
0: Jij schrijft in de Kink, ik wilde heel graag geen nog niet eerder gezien. Zou mooi zijn.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Want jij,
2: ja,
0: bent wel fan van The Strokes.
2: Ja, ik heb zelfs nog een CD-hero in de kast staan. Zoeken.
0: Ja, ik zou die CD er even bij zoeken, Patrick. Want dan kun je je vast helemaal voorbereiden voor Kink Presents The Strokes. Je bent erbij op 11 oktober.
2: Oh, wat een feest, dat zeg.
0: Heel veel plezier in de Ziggo Dome.
2: Hey, top. Ik ga de CD erbij pakken.

0: Talk Talk en Living in Another World. Daarvoor hoorde je The Strokes, Bad Decisions.
1: De zomer van Kink.
0: En Patrick, die de tickets uit de bek van de prijzigheid griste. En daarbij is Kink Presents The Strokes op 11 oktober in de Ziggo Dome. Deze hele week win je tickets als je de Kink prijzigheid hoort. Dus dat is goed om te weten. Kan bij deze verklappen morgenochtend bij Michiel Veenstra. Dan galoppeert hij weer voorbij. Dan mekkert hij weer door de uitzending heen. En een andere tip om ook tickets te kunnen scoren is om de socials van Kink in de gaten te houden. Daar hebben we bij al dit soort winacties ook altijd wel een post ergens in de week. Waar je dan ook mee kan doen met een spelletje of een puzzeltje of iets dergelijks. Dus volg ons op socials, bijvoorbeeld Instagram, Facebook, TikTok. @kink.nl, gewoon uitgeschreven kink.nl, zo heten we daar. Het is de zomer van Kink, aangepaste zomerprogrammering. Maar wel gewoon dezelfde muziek die je van Kink gewend bent. Zoals bijvoorbeeld zometeen Buffalo Tom die je gaat horen op deze mooie dinsdagmiddag. Eerst nieuwe muziek van The Warning. Dit is Ritual.

0: I'm Allowed, Buffalo Tom bij Kink. Zometeen gaan we onze slogan eer aan doen. Alternative Rock Radio, nou dat doen we zeker met de allerfijnste alternative rock van Florence and the Machine. Bijvoorbeeld nieuwe muziek van Yard Act komt er zo aan. En ook een Kink Classic van Radiohead, hoor je zo.
1: Kink. Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar €1,25. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Bordeaux is brand uitgebroken bij het vliegveld en bij het blussen zijn 2 brandweermensen om het leven gekomen. De brand zou begonnen zijn in de natuur en overgeslagen zijn op gebouwen. Het vliegverkeer had ook last van de brand, meerdere vluchten liepen vertraging op. Een chaotische finish bij het Scootjesiele in Friesland. 2 boten botsten op elkaar, een bemanningslid raakte gewond aan zijn voet. En er voeren ook 2 scootjes tegen een steiger vol met toeschouwers en die moesten allemaal wegrennen. Na de finish werd de winnaar aangevaren door een andere boot, net terwijl die een interview gaf aan Omroep Friesland. Zeker 12 wandelaars zijn gedisqualificeerd op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. 2 militairen liepen met een te lichte rugzak, die moet 10 kilo zijn, en anderen sjoemelden met hun afstand. 1 iemand is in beroep gegaan tegen zijn disqualificatie. En de tijdrit in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Tijdrijden is zijn specialiteit. En hij was bijna een halve minuut sneller dan klassementsleider Pogacar. Nederlanders hadden allerlei tegenslag. Tijmen Arendsman was te laat bij de start en verloor 10 seconden. En Huub Arts werd gehinderd door 2 ploegauto's. Het weer nu van Weer Online. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. Morgen vrijwel overal bewolkt en zo'n 20 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. De zomer van Kink. Nick Hummel.
3: Met zometeen nieuwe muziek van Yard Act. New Beginnings hoor je na High and Dry Radiohead.

0: Florence and the Machine, Dark Days Are Over bij Kink.
1: De zomer van Kink.
0: Daarvoor hoorde je Yard Act, New Beginnings. Is een beetje een tegenhanger van de single hiervoor. Redeemer was een beetje duister en deze is juist wel weer een beetje vrolijker. James van Yard Act zegt dan zelf over... New Beginnings is a bit of light to counteract the dark we led with. Sometimes we've already shed our old skin without even realizing it's happening. Celebrate the new because you can't go back. Dat is een mooi levensmotto, toch? Vind ik wel. Zometeen draaien we even aan het rad van het Kink ABC. Dat heb je misschien bij Erik of bij Michiel vandaag ook al wel gehoord. 3 tracks op een rij met dezelfde beginletter. En welke beginletter dat gaat zijn, dat hoor je dan zometeen als we aan het rad draaien. Eerst muziek van M83. Of zoals je in de volledige naam van dat sterrenstelsel waar die artiest naar vernoemd is... en moet zeggen, Messier 83. Die hoor je naar deze classic van The Who, Pinball Wizard.

0: 1983 en Reunion bij Kink.
1: Het Kink ABC.
0: Het principe is simpel. Er staat hier een rat in de studio tijdens de zomer van Kink. En daar slingeren we aan. En de letter waar die op uitkomt, daarvan kun je songtitels doorsturen in de Kink app. Dan hoor je zometeen in het Kink ABC 3 tracks achter elkaar die met die letter beginnen. En daar gaat-ie. Even kijken.
1: S.
0: De letter S. Somebody Told Me van The Killers is het eerste wat mij te binnen schiet. Of Sticks and Stones van Jamie T. Dat is misschien een wat onbekendere. Als jij een goede songtitel weet met de letter S. Dus het liedje moet beginnen met een S, de songtitel. Stuur het door via de Kink. En we zo meteen op een rijtje in het Kink ABC. Eerst Limp Bizkit en Alanis Morissette. Dit is Ironic.

0: Limp Bizkit en Break Stuff. Ik word er altijd een beetje stoer en agressief van. Maar dat moet ik even loslaten. Want we zitten ondertussen gewoon in de zomer van Kink. En zometeen is het tijd voor het Kink ABC. Suggesties komen al binnen met de letter S. Zometeen drie op een rij. En ook muziek van de Black Crowes, The National en de nieuwste Nothing But Thieves. Komt eraan.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: Dit is Kink met The Black Rose, Hard to Handle. Kink. Het Kink ABC-rad kwam net terecht op de letter S. En er komen heel veel suggesties binnen in de Kink app. Sink to the Bottom bijvoorbeeld van Fountains of Wayne. Sitter, Skinny Love. Maar ik ga voor die van Brian. Die kwam met Sunday Bloody Sunday, U2. Annelie is fan van Turnstile, denk ik, want die zegt Seeing Stars. Nou, dat vind ik een hele mooie. En Tom die stuurt een berichtje in de Kink app voor een suggestie voor dit Kink ABC met de letter S, wat eigenlijk een soort van dubbele score heeft. De band heet namelijk ook Shinedown, begint ook met een S. En de track heet Second Chance.
1: Het Kink ABC met nu de letter S.

met de letter S. Sunday Bloody Sunday hoorde je van U2. Daarvoor Seeing Stars van Turnstile en Second Chance van Shinedown. En Shinedown is dan eigenlijk dubbele score, toch? Ook de bandnaam begint met S. En morgenochtend bij Michiel weer een nieuw Kink ABC. En dit is Villanelle bij Kink. Placebo.

Placebo van Villanelle. Bij Kink in de zomer van Kink. Morgenochtend weer verder met Michiel Veenstra. En zometeen 2 uur lang het beste uit de Kink album top 1000. Steeds 2 tracks van elk album. En om te beginnen zie ik zometeen al albums voorbij komen van Elbow en ook Oasis.

0: Een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
8: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een dode wolf die in april uit het water werd gehaald in Overijssel is doodgeschoten. Het was bekend bij de provincie en bij een onderzoekscentrum. Maar die hebben het niet naar buiten gebracht, meldt RTV Oost. Dierenbeschermers voegen de documenten op en gaan nu aangifte doen. In Spanje zijn tientallen toeristen ziek geworden toen ze hadden gezwommen in een zwembad aan de Costa del Sol. Waarschijnlijk door een kapotte chloorpomp, waardoor giftige gassen vrijkwamen. De meeste zieken waren Britten, er zaten ook kinderen bij. Sommige mensen moesten naar het ziekenhuis. In Groningen is celstraf geëist tegen een man die werd betrapt met kinderporno. Hij zat het openlijk te kijken in een café en een serveerster zag het en belde de politie. Hij gaf toe dat hij te erg opging in zijn verslaving. Bij hem thuis werd daarna ander verboden materiaal gevonden. En 800 wandelaars van de Vierdaagse gaan na 1 dag al naar huis. Het lukte ze niet om de finish te halen. 12 mensen werden gedisqualificeerd omdat ze bijvoorbeeld hadden afgesneden. De politie heeft trouwens een foto verspreid van een man die verdacht wordt van zware mishandeling op een van de feesten in Nijmegen. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen steeds meer bewolking. Er kan later ook wat regen vallen en het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden.
8: King Alternative Rock Radio. Het beste uit de King album van 1000.
10: King.
8: King.
10: Nummer 11.

0: Bank.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Oh, ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Ja? Echt serieus?
3: Oh.
4: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.

0: Yes! Kink. Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert Heijn.
8: 8 uur. King. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het gaat nog niet echt beter met de droogte in het land. Er komt iets meer water binnen door de Rijn, maar juist minder door de Maas. En op nog minder plekken mag je nu slootwater gebruiken om te sproeien, en boten op de Maas moeten langer wachten bij de sluizen, want die gaan minder vaak open. De natuurbrand bij Madrid lijkt na 5 dagen eindelijk onder controle. Het vuur breidt zich in ieder geval niet meer uit, zegt de Spaanse brandweer. De brand werd aangewakkerd door de harde wind en heeft een gebied verwoest dat zo groot is als de provincie Utrecht. Duizenden mensen moesten hun huis uit. In de bergen in Noord-Italië is een Duitse vrouw omgekomen. Ze was met een groep aan het hiken en viel van het pad. Ze kwam 200 meter lager neer en was op slag dood. Een reddingsteam en een helikopter konden niks meer voor haar doen. Hoe het kwam dat ze viel is niet duidelijk. En gele truidrager Tadej Pogacar is voorzichtig over de eindzegen van de Tour de France. Hij heeft een ruime voorsprong van meer dan 4 minuten op Remco Evenepoel. Maar nu komen de bergen en daar kan van alles gebeuren, zegt Pogacar. Evenepoel liep vandaag een halve minuut in bij de tijdrit. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen is het nu bewolkt en er kan later ook wat regen vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. En morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden.
8: Kink Alternative Rock Radio. Het beste uit de Kink Album Top 1000.
10: Kink.
8: Kink.
10: Nummer 46.

0: zijn de kleinste kelders van de Big Apple. Met plakkerige vloeren en de penetrante geur van het goedkoopste tabak. En nu, 25 jaar later, spelen ze de Ziggo Dome plat. Presents The Strokes. De New Yorkers komen op 11 oktober naar Amsterdam. En bij Kink win je kaarten. Het is niet zo hard to explain. Want voor je de prijzigheid, stuur dan een bericht met de Kink-app en win tickets voor The Strokes. Nee, het is geen bad decision om deze week te luisteren naar Kink. Meer info? Ga naar kink.nl of de Kink-app. Kink.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elk

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
2: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en...

0: klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Deze week in de bonus: de Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Landbouwminister Van Essen wil voorkomen dat 5 kippenboeren in Brabant hun vergunning verliezen. Ze stoten te veel stikstof uit bij natuurgebieden en Brabant ziet geen andere mogelijkheid dan hun vergunning in te trekken. Van Essen denkt dat het ook anders kan en gaat deze zomer nog in gesprek met de provincie om een oplossing te zoeken. Een brand bij het vliegveld van Bordeaux is onder controle. Bij blussen zijn 2 brandweerlieden omgekomen. Hun wagen raakte ingesloten door het vuur. President Macron heeft zijn medeleven betuigd met hun familie. Het vuur ontstond in de natuur vlakbij de parkeerplaats en verspreidde zich naar het vliegveld. Bij de kust van Groot-Brittannië is gisteren een incident geweest met een Russisch oorlogsschip. Het hield een schietoefening, meldt de BBC. Een Brits patrouilleschip dat de Russen in de gaten hield, moest aan de kant. De Russen schoten met scherp en dat mag in internationale wateren, maar het komt nauwelijks voor. En België heeft een nieuwe bondscoach. Het is Mark van Bommel, meldt de Telegraaf. Hij gaat proberen om de Belgen naar het EK van 2028 te loodsen. Hij heeft wel een probleem, hij spreekt geen Frans, maar hij wil het wel gaan leren. Van Bommel volgt Rudy Garcia op, die een matig WK achter de rug had met de Belgen. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen is het nu zwaar bewolkt. Er kan later ook wat regen vallen en het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden.
6: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20...

0: discounter.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteer de Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Frankrijk doet social media in de ban voor kinderen onder de 15. De wet daarover is definitief goedgekeurd. En daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese

Europese Unie met een leeftijdsgrens. Het verbod moet er uiteindelijk toe leiden dat alle jonge kinderen in 2027 niet meer op TikTok en Instagram zitten. Er is een kans dat je straks vrijwel nergens meer mag roken in Spanje. Het is een voorstel van de regering waar nog wel een meerderheid voor gevonden moet worden, maar als het lukt wordt roken en vapen verboden op terrasjes, bij scholen, speeltuinen en andere openbare plekken. Er zijn nu al rookvrije stranden. De Rijn staat een beetje hoger, maar het helpt nog niet echt tegen de droogte, zegt Rijkswaterstaat. De Maas is juist nog verder gezakt en daardoor worden allerlei maatregelen uitgebreid, bijvoorbeeld het verbod om slootwater te gebruiken om te sproeien. Dit weekend worden wel bijen verwacht, maar ook die gaan de droogte nog niet oplossen. En wielrenner Lipovic heeft zijn sleutelbeen gebroken bij zijn val in de Tour de France. Hij was vijfde in het klassement en viel in de tijdrit. Hij moest afgevoerd worden in een ambulance en stapt niet meer op in deze Tour. Zijn ploeg vindt het bitter, maar zegt ook hij komt sterker terug dan ooit. Het weer nu van Weer Online. Het is vannacht overal bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen, maar veel stelt het niet voor. Het koelt af naar een graad of 14 en morgen is er ook kans op een bui en wordt het ongeveer 20 graden. Kink.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje.

0: Kink.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
0: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In de binnenstad van Alkmaar was brand in een appartement vanavond. De bewoners konden zelf naar buiten komen en bleven ongedeerd, meldt regiozender NH. Meerdere huizen in de buurt moesten ook worden ontruimd. De brand is onder controle, maar de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De schade in het huis is groot. President Zelensky heeft de baas van het leger ontslagen, Oleksandr Sirski. Die was betrokken bij een rel rond het ontslag van de minister van Defensie. De twee konden het niet vinden met elkaar. Na het vertrek van de defensieminister waren er protesten. Het volk wil hem terug, maar eiste dan wel dat de baas van het leger weg moest. Frankrijk is een onderzoek gestart naar de marteling van twee Fransen die op een hulpconvooi voor Gaza zaten. De schepen werden eind vorig jaar geënterd door het Israëlische leger en de opvarenden werden meegenomen en dagen vastgehouden. Een van de twee Fransen die werd mishandeld is een links parlementslid. En een grote brand in de Noorse hoofdstad Oslo vorige week is niet met opzet aangestoken, zegt de politie. Hoe dan wel, dat zeggen ze nog niet. Ze hebben ook een verdachte. Het vuur verspreidde zich razendsnel door een woonwijk. Meer dan 100 huizen brandden af en honderden mensen werden geëvacueerd. Het weer van Weer Online. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden.
0: Kink.

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld. King.

0: in het ziekenhuis overleden. Het is nog niet bekend waarom er werd geschoten. De schutter is nog niet gepakt. Het is voor de tweede avond op rij onrustig bij de vierdaagse feesten. Gisteravond waren meerdere vechtpartijen en vandaag was er ook een steekpartij. Een man die 5 jaar geleden heeft geschoten bij een speeltuintje in Bergen-op-Zoom hoeft toch niet de cel in. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld tot 12 jaar, maar in hoger beroep is die straf ingetrokken. De man werd zelf ook beschoten en de rechter kon niet bewijzen wie als eerste schoot. Daarom wordt het gezien als noodweer. De ontslagen Oekraïense defensieminister Fedorov is blij dat de legerbaas is vervangen. De twee konden het niet met elkaar vinden. Fedorov was voor nieuwe technieken waar de ontslagen legerbaas erg conservatief was. Voordat Fedorov zelf werd ontslagen had hij al aan president Zelensky gevraagd om de legerbaas te vervangen. En op een strand in België in de buurt van Oostende is een jongen van 14 in een kuil gevallen die hij zelf had gegraven. Die stortte in en de jongen kwam onder het zand terecht. De reddingsbrigade kon hem uitgraven en heeft hem gereanimeerd. Door de droogte is het zand erg instabiel en je kan jezelf niet redden als een kuil instort. Het weer van Weer Online. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

gewond. Zij zijn aangehouden. Het dodelijke slachtoffer zou een Britse crimineel zijn. Het gebouw bleek een drugspand. Een Duitse vrouw is bij een wandeling door de bergen in Zuid-Tirol overleden toen ze naar beneden viel. Ze was met een groep van 10 mensen onderweg toen het misging. De vrouw viel ongeveer 200 meter naar beneden en was op slag dood. Het was het tweede dodelijke ongeluk in korte tijd. Maandag overleed in datzelfde gebied een man van 80. En Mark van Bommel moet op Franse les, want volgens de Telegraaf wordt hij de nieuwe bondscoach van België. Hij moet de Rode Duivels naar het EK loodsen over 2 jaar. Van Bommel is geen onbekende in België. Hij was eerder trainer van Antwerp. Na het tegenvallende WK voor de Belgen moest bondscoach Rudy Garcia vertrekken. Het weer van Weer Online. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. Kink.

Interpol. Te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.